0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Kom ons kyk na die program soos daarna uitsien in hierdie uur wat volg. In die omgeving van 10 oor 5 se kant gaan ons kyk na jou weervoorspelling vir vandag, môre en ook maandag. En ook juist omdat het lang naweek is, as jy wil weet wat die weer daarna uitsien. Dan so kwart oor 5 gaan ons kyk na jou verkeersnuus. Enige verkeersnuus wat al op die paai aan die gang is, sal ons vir jou laat weet daarvan. Dan 20 oor 5 se kant gaan ons kyk na sport gebeure en uitslag of 2 en dan ook 'n paar rugby wedstryd wat voor lê vandag. Dan ook in die omgewing van so 6:25 voor 6 se koers gaan ons kyk na interessante gebeure in die geskiedenis wat op hierdie dag gebeur het in die geskiedenis. As ook bekende se verjaarsdae so vlieg ingeskakel op daarvoor en dan gaan ons afsluit so teen kwart voor 6 ook met weer en verkeer as jy nie vroeger dit kon luister nie en dan groet uit en dan gaan ek oorgee aan die ontbyt program maar dit so nou net op maar kom ons begin eers met lekker muziek vanoggend Kiza met Hideaway begin met die liedjie en ook Goldfish featuring Nate Highfield en Silver Forever Free. Goeiemorgen.

0: Wie is daar gewees met Mia Jy hier op Helderberg FM 93.6? Kom ons kyk vir oulas na jou weervoorspelling vir vandag hier in die strand Helderberg, Somerset West, Gordons Bay area. 9 met maximum van 16 grade en reën bietjie later. Dan ook in die Grabouw area, vanoggend begin by 7, op dan 14 ook met reën. Dan ook Stellenbosch, 8-16, ook reën later, en dan ook laatst in Kaapstad, begin by 11 met maximum van 16 grade, gedeeltelik bewolk aan die Kaap vandag. As ons ook kyk na oulaas, na die verkeer, wat hierdie uur betref, geen nuwe nuus, sê ek laatst met jou gesels het nie, so daar is geen verkeersnuus wat ek vir jou kan patent maak nie, op hierdie oomblik nie, maar as ek vroeg sê, as jy weet van enige verkeer daar waar jy is, enige verkeersnuus wat jy graag onder ons medepadgebruikers aandag wil bring, gebruik ons WhatsApp lyn 021-100-6936 021-100-6936 en dan sal ons medepadgebruikers ook daar van patent maak. Net die nagroetheid vir my en onthou Heinz Schofield staan in vir Ryan vanoggend in die ontbytprogram.
1: Music and moments to make life great.
2: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.

0: dance all night.
1: Miles Smith gewees daar met Nice to Meet You. Dis 10 minute voor 6, ek gaan groet en oorgee aan Heinz. Hy is dan vir Ryan vanoggend in die program HFM Saturday Breakfast en hy gaan lekker saam met jou kuier tot en met 9 uur toe volgend en baie lekker muziek en interessant hierdie wat voor lê, so bly ingeskakel vir dit. Ons gaan nog onder andere uitspeel met Pascal en Piers, Mika en ATB wat jy gaan vat tot en met die 6 uur merk. Een mooie naweek vir jou, geniet jou lang naweek, al die vroue, geseende vroue dag môre en geniet lang naweek ook saam met jou familie. Wees veilig, wees versigtig, tot ons weer saamkuier en dit gaan wees môre oggend dat ek ook weer instaan vir Fanny. Geniet dit. Tot ziens.
2: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
3: or live stream via HeldebergFM.co.za.
2: This is Heldeberg FM.

0: Zanzonicus met Waar die Engele Rook, net voor dit John Lee Hooker met Mama You Got a Daughter, hier op Helderberg FM. Jy luister na my, Diane, ek is met jou tot en met 3 uur toe vanmiddag. Ons is nou in die rock uur van die Rock Off Show en is als oor rock muziek lekker. Ons vier rock muziek aanbring. Ek dink dat is een van my gunsteling genres is rock muziek en daar is soveel verskillende subkategorieë onder rock ook, want ek bedoel, daar is blues wat daarby saamkom, zank-tank en al die goeders, daar is soveel. So ja, jy kan ook jou request instuur 021-100-6936. Praat saam, ek is hier om jou geselskap te hou al die pad tot 3 uur, soos ek gesê het, en ons leer net lekker voel, want vandag is nou nie meer so son as dit verlede week was nie. Hierdie week is 'n bietjie meer winter. Ja, ons het gewonder of die winter weer gaan kom in Kaapstad. Lyk my, hy is hierso. So ja, laat my weet 021-100-6936 en ons chat vandag. Ach man, we've all been there. You try to save a few bucks, buy the cheap materials, and next thing, your fence is lying flat and the neighbor's dog is basically your new pet. Do it right the first time with the Pole Yard. They've got quality poles, treated timber, fencing, and outdoor building materials that are built to last. So whether you're building, fixing, or upgrading, trust the Pole Yard. Visit your local Pole Yard on Langenegger Street in Strand or browse a full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong.
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. Co.za. This is Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Next up, we've got 30 Seconds to Mars with This Is War.

0: Sipho.
1: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
2: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
1: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.

0: jou dagelikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Het hulle liekie is daar vat hy. Al twee kante beklei met volle bors. Nie een van hulle twee wil verloor nie. Maar jy kan vir my laat weet wat se een van die twee moet vanaand wen. Laat vir my weet op my WhatsApp lyn dis 021-100-6936. So vir jou wenner aankondig na nog een liekie wat opkom vir jou net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.